Eén konde hij rijk en net, had zijn buikje rond en vet. Maar zijn koninklijk bestaan is hem slecht vergaan. Want zijn hart kende slechts armoe. En hoe men het ook beziet, nee, zonder liefde gaat het niet. Nee, dan gaat het niet. Hij verdiende hopen geld, deels door slimheid en geld.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereid lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. En dan het weer. Vannacht is er een mix van hoge wolkenvelden en brede opklaringen. In de opklaringsgebieden kan lokale mistbank ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het binnenland. In de kuststreken is het met 14 graden iets zachter. En tot zover het nieuws. Flevo, zieken omroep.

Voor mij nog geen reden om een loflied hier te zingen. Benijd niet iedere vreemdeling ons land om zijn producten. Die Aziat en Afrikaan, zelfs Eskimo verrukten. Al zijn we op dat punt verwend,

je auto wegen, is ons belastingstelsel niet je ware steen der wijze. En hoor je onze gasdirecties niet eenparig prijzen, al prikkelt dat ook onze trots. Op ons meisje bouwen wij als op een rots.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereid lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. En dan het weer. Vannacht is er een mix van hoge wolkenvelden en brede opklaringen. In de opklaringsgebieden kan lokale mistbank ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het binnenland. In de kuststreken is het met 14 graden iets zachter. En tot zover het nieuws.

de hoogste tijd. Op dit moment lijkt elke vrouw de mooiste meid en hazen zingt. De hoogste tijd, het komt weer onverwacht, ik ben niet voorbereid. Taxi, breng me, want ik zie haast niks meer. Taxi,

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 5:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereid lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. En dan het weer. Vannacht is er een mix van hoge wolkenvelden en brede opklaringen. In de opklaringsgebieden kan lokale mistbank ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het binnenland. In de kuststreken is het met 14 graden iets zachter. En tot zover het nieuws.
2: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Bij een geweldsincident aan de Rijmigweg in Eindhoven zijn gisteravond 2 mannen neergestoken en met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de officier van dienst stonden zo'n 30 mensen op straat tijdens dit incident. Meerdere verdachten zouden in verschillende auto's zijn weggevlucht. Mogelijk is er ook geschoten. De Europese Commissie trekt zo'n 710 miljoen euro uit voor ontheemden in Afrika en mensen getroffen door crisis. Dat maakte de voorzitter Ursula von der Leyen bekend. Van het bedrag gaat 380 miljoen naar bescherming van migranten, vrijwillige terugkeer en opvang van vluchtelingen in Afrika. Daarnaast is geld bestemd voor vredesinitiatieven in het grote merengebied. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereikt lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Bij een geweldsincident aan de Rijmigweg in Eindhoven zijn gisteravond 2 mannen neergestoken en met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de officier van dienst stonden zo'n 30 mensen op straat tijdens dit incident. Meerdere verdachten zouden in verschillende auto's zijn weggevlucht. Mogelijk is er ook geschoten. De Europese Commissie trekt zo'n 710 miljoen euro uit voor ontheemden in Afrika en mensen getroffen door crisis. Dat maakte de voorzitter Ursula von der Leyen bekend. Van het bedrag gaat 380 miljoen naar bescherming van migranten, vrijwillige terugkeer en opvang van vluchtelingen in Afrika. Daarnaast is geld bestemd voor vredesinitiatieven in het grote merengebied. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. ProVolt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereikt lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: wat een tijd.
1: Iedereen die was een heer.
0: Ja, iedereen was heel beschaafd.
1: Ja, want er

Honderdduizend kolen uit het verre diepe trollenwoud.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Op de jaarlijkse open dag van asielzoekerscentra kwamen 23.000 bezoekers af, tegenover 16.000 vorig jaar. In totaal openden 160 COA-locaties hun deuren op Burendag. Het AZC in Nuenen, waar eerder zwaar vuurwerk werd gevonden, uit protest trok meer dan 900 bezoekers. In Veenendaal worden vluchtelingen al 4 jaar opgevangen in een noodopvang die binnenkort verbouwd wordt tot een reguliere locatie voor 20 jaar. OpenAI heeft de ontwikkeling van zijn krachtigste AI-modellen tijdelijk stopgezet nadat het systeem tijdens een test ongeoorloofd toegang tot het internet verkreeg. Het model zocht via een beveiligingslek naar de schrijver van een blogpost en stelde vragen aan een openbare chatbot. Het bedrijf hervat het werk pas na extra veiligheidstesten. Bij een geweldsincident aan de Rijmiegweg in Eindhoven zijn gisteravond 2 mannen neergestoken en met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de officier van dienst stonden zo'n 30 mensen op straat tijdens dit incident. Meerdere verdachten zouden in verschillende auto's zijn weggevlucht. Mogelijk is er ook geschoten. De Europese Commissie trekt zo'n 710 miljoen euro uit voor ontheemden in Afrika en mensen getroffen door crisis. Dat maakte de voorzitter Ursula von der Leyen bekend. Van het bedrag gaat 380 miljoen naar bescherming van migranten, vrijwillige terugkeer en opvang van vluchtelingen in Afrika. Daarnaast is geld bestemd voor vredesinitiatieven in het grote merengebied. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met Er zit een olifant in de tram.
3: De opkikker van de maand.

0: Help, er zit een olifant in de tram presenteert 100 jaar hitparade. Met hits van elk decennium.
1: Van de jaren 20 van de vorige eeuw.
2: Yeah, we have an old banana.
0: Tot de 20's van deze eeuw.
1: De jaren 20?

0: Hallo allemaal.
1: Wat fijn dat jullie weer hebben afgestemd op de Flevo ziekenomroep. En dit is Help, er zit een olifant in de tram. Mijn naam is Jan van Eunen, ik ben uw conducteur voor vanavond. En achter het stuur, oftewel achter de knuppel, zit onze grote vriend Peter Bakker. Peter, ben je daar?
2: Ja, ik ben er. Ja, hey, ja, maar het is tegenwoordig heel modern. Het is niet meer met een knuppeltje, het is met een muisje. Is het tegenwoordig.
1: Och, met een muisje is het tegenwoordig. Ja, ja, ja. Ja, natuurlijk. Nou ja, ik houd het maar even op een knuppel, toch? Ah. Een beetje ouderwets, want we zitten toch in de jaren 20, dus toen
2: ja, is nog geen... Ja, dat is waar. Ja,
1: geen muisje.
2: Valt mee dat je nog niet zegt die knuppel achter die knuppel.
1: Hey, we zijn vanavond weer tot 10 uur en we hebben weer heel veel muziek. We zijn begonnen in de jaren 20 van de vorige eeuw. En we gaan zo heel langzaam naar de jaren 20 van deze eeuw. En van elk decennium draaien wij gewoon even een nummertje. En dat was uit 1928. Nat Shilkret en de Victor Orchestra. En het nummer dat heette The Sidewalks of New York. En ja, we gaan gauw verder met een actrice. En die actrice die heet Danielle Darrieux. En ze werd geboren in Bordeaux in 1917 en haar acteercarrière begon in de jaren 30. Haar eerste rol speelde ze op 14-jarige leeftijd in de film Le Bon. Ze heeft ook een beetje gezongen en dat doet ze samen met Pierre Mingau. En het nummer wat ze zingen is You, Mademoiselle Mozart.
3: De jaren 30.
1: 1936.

0: Trudy Erwin en samen met Bing Crosby. Oh, What a Beautiful Morning uit 1943. Tennessee Ernie Ford werd geboren als Ernest Jennings Ford in Bristol. En was een Amerikaanse zanger en acteur. Hij zong voornamelijk country, western, pop en gospelmuziek. En het bekendste is Tennessee Ernie Ford door zijn coverversie van het lied 16 Tons. Die kennen we allemaal wel. Nou, en die gaan we ook nog eens een keertje draaien. Dat brengt ons naar het jaar 1957.
1: De jaren 50.

0: Zo zie je waarom Elvis ook heel erg goed kon improviseren.
1: Okay.
0: Gewoon eventjes, had dat nog nooit op onstage gezongen. En nou, je hoort het, hè. Dat doet hij gewoon maar eventjes, deze man. Speciaal aangevraagd door, ik denk, Henriette van Heunen.
2: Ja, dat klopt.
0: En die vraagt het natuurlijk aan voor het verplegend personeel en voor ieder die in het ziekenhuis ligt te luisteren naar ons programma. En het nummer kwam uit 1967. Het komt uit het album How Great Thou Art. En jij vertelde mij ook nog dat in 2018 is er een compilatiealbum uitgebracht met de naam Where No One Stands Alone.
2: Ja, dat klopt.
0: Dat gezegd hebbende gaan we naar 1977. Dat gaan we doen met vader Abraham en mooi Griekenland. 70s.

0: Hans de Boy. Een vrouw zoals jij uit 1983. Helmoet Lotje gaan we het over hebben. Ken je die?
1: Ja, die komt uit België. Hè?
0: Hij komt uit België, ja. Hij is een Belgische zanger. En hij werd op 19-jarige leeftijd al lokaal bekend naast de deelname aan de Nederlandse Soundmix Show. Ken je dat ook nog, met Henny Huisman?
1: Ja, ja.
0: Geweldig. Wat een groot artiest dat eigenlijk geworden is dan die Helmoet Lotje. En hij heeft heel leuke dingen gedaan trouwens. Hè. Hij heeft verschillende stijlen heeft hij ook opgenomen. Met reggae is hij aan de slag geweest. De laatste wat hij uitgebracht in 2023 is zo'n metal album. Nou, je weet niet wat je hoort. Het is zo geweldig wat hij doet.
1: Oh ja?
0: Maar ja, heb je dat niet gehoord?
1: Nee, dat heb ik niet gehoord.
0: Dan moet je,
1: ik weet
0: dan
1: wel
0: moet je
1: dat, dat hij Elvis gezongen heeft.
0: Ja, heeft hij ook gedaan. Daar is hij eigenlijk een beetje mee begonnen. Maar hij heeft een metal album uitgebracht in 2023. Ik moet maar even op gaan zoeken. En mensen ook die aan het luisteren zijn, die denken, wat heb je het over? Ga het eens een keer luisteren. Ik vind dat zo geweldig dat hij dat gewoon kan. Hij doet het gewoon, klaar. Ja, dus Helmoet Lotje, dat brengt ons naar het jaar 1996. En daar had hij een grote hit met Funiculi, Funicula.
2: 90s.

0: Jawel, een prachtig nummer van Pink, Nobody Knows. In 2007 op de plaat gezet en een behoorlijke hit geworden. Lisa Lois, artiestennaam van Lisa Hordijk. Geboren in Wageningen in 1987. Ze is een Nederlandse zangeres. En ze was in 2009 de winnaar van de Nederlandse versie van het televisietalentenjachtprogramma X Factor. Deze winst werd bekroond met een plaatcontract en het uitbrengen van haar eerste single, een cover van Hallelujah, een van de vele van Leonard Cohen. In 2010 heeft zij ook een nummer Love You Tender van Elvis Presley ingezongen. Het kwam uit in november 2010 en verscheen op het album Viva Elvis. En in 2014 heeft ze ook nog eens een keertje meegedaan met de beste zangers van Nederland. Wat vanavond ook weer op de buis is, wat dit keer toch wat mindere kwaliteit aan de zangers heeft, vind ik. Maar goed, dat is persoonlijke mening. Goed, dat gezegd hebbende, gaan we gauw verder met Lisa Lois. En het laatste nummer wat ze als single uitgebracht heeft is Silhouette 2013.
1: Dance.

0: Ja, ja. We mogen weer praten, hoor ik net van Peter.
1: Ja.
0: Want de microfoon staat weer aan. Hey, dit was wel weer een mooie. Bracht ons naar 2026. Danny Vera en Marlon Pichel. Nummer Try Again. Zo jammer dat het niet echt... Dit is zo'n nummer waarvan ik zeg... Van, dit moet je gewoon, dit moet een grote hit worden. En het wordt geen grote hit. Zo jammer. Vind je dat niet?
1: Ja, ik vind het eigenlijk ook wel. Het is een heel mooi nummer, maar ja.
0: Ik was aan het zoeken en ik denk, nou, ik haal hem even uit de top 40. Ja, jammer. Uit de tipperaden. Hij is gewoon niet verder gekomen als de tipperaden. Dan denk ik van, hoe dan? Mm-hmm. Zo'n mooi nummer.
1: Nou, maar ik kom toch opkikken van de maand volgende week. Volgende maand.
0: Ja.
1: Of, ja, of dat wat helpt.
0: Nou, dat... Ik denk dat wij weinig melk in de pap te brokken of hoe heet het? Nou,
1: ja.
0: Goed, dat was de eeuw aan hits, hè?
1: Dat waren ze, ja.
0: Ja. 2026 zijn we geëindigd. En dan gaan we heel gauw weer naar het jaar 2074. Dat is wel heel ver weg.
1: Dat halen wij niet, hoor.
0: Nee, zeker niet. 1974 moet ik zeggen. En we hebben een cover. En die ik nu gevonden heb, is wel aardig. Het nummer wordt wel een klein beetje naar de kloten geholpen. Maar dat is een knizo die daarop let. Benny Menlo met Mandy en Rontas en Mirai hebben daar een Nederlandse tekst op gemaakt. Oh jij. Nou, luister maar.
2: Van wie is het origineel? Alleen de allerbeste covers bij de Flevo Ziekenomroep.

0: Was dat mooi of was dat mooi?
1: Nou, fantastisch.
0: Ja, toch?
1: Het is best wel op het strand.
0: Ja, en met hand in hand, hè?
1: Hand in hand, kameraden.
0: Hand in hand. Ja. Oh, nee. Ron Tassimerij, een cover van Mandy van Barry Manilow. Maar ja, dat was eigenlijk al een cover. Want ja, we kennen het nummer als Brandy. En dan slaat het inderdaad zo op dat de cover meestal nog wel mooier is als het origineel. Of beter is als het origineel.
1: Ja, nou, in dit geval wel, ja.
0: In dit geval... gelukkig. Ik ben zo blij dat je me gelijk geeft. En we gaan zo meteen naar het laatste vocale nummer. En heel lang het laatste nummer. Want daarna gaan we naar het nieuws. We beginnen nu met Gladys Knight, License to Kill. Na het nieuws zijn we weer bij u terug. Tot zometeen.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp raakten 8 mensen gewond door een steekvlam nadat iemand een brandbare vloeistof, mogelijk ethanol, op een vuurkorf gooide. Sommigen kregen de vlam in het gezicht en 2 slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de jerrycan in beslag genomen voor onderzoek. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Gisterochtend kwamen 7 dissidenten vrij uit een gevangenis bij Caracas, onder wie student Wilde Vasquez. Een organisatie meldde vrijlating van zeker 12 politieke gevangenen. Toch zitten er nog minstens 450 politieke gevangenen vast, waaronder 20 buitenlanders. Interim-president Rodriguez beloofde verkiezingen, maar noemde nog geen datum. Op de jaarlijks open dag van asielzoekerscentra kwamen 23.000 bezoekers af, tegenover 16.000 vorig jaar. In totaal openden 160 COA-locaties hun deuren op Burendag. Het AZC in Nuenen, waar eerder zwaar vuurwerk werd gevonden, uit protest trok meer dan 900 bezoekers. In Veenendaal worden vluchtelingen al 4 jaar opgevangen in een noodopvang die binnenkort verbouwd wordt tot een reguliere locatie voor 20 jaar. OpenAI heeft de ontwikkeling van zijn krachtigste AI-modellen tijdelijk stopgezet nadat het systeem tijdens een test ongeoorloofd toegang tot het internet verkreeg. Het model zocht via een beveiligingslek naar de schrijver van een blogpost en stelde vragen aan een openbare chatbot. Het bedrijf hervat het werk pas na extra veiligheidstesten. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: Een beetje soul, een beetje blues, een beetje jazz, disco en R&B. En dan heb je Soul Medicine met Jan van Eunen.

Welkom bij het tweede uur van Soul Medicine. Ik ben Jan van Eunen en nog tot 10 uur bij u. We begonnen dit uur met Aretha Franklin en Pullin van het album Spirit in the Dark. En net hoorden jullie Sue Foley van het album New Used Car, Mother. Goed, gaan we verder met Will Downing, een Amerikaanse zanger. En hij heeft een album uitgebracht in 2008, A Dream Fulfilled. En van het album draaien we I'll Wait.

Gloria Gaynor van het album Love Tracks, Please Be There. Mike Cito, geboren 19 november 1970, is een Amerikaanse gitarist, zanger, platenproducer en songwriter uit St. Louis, Missouri, de Verenigde Staten. Hij is medeoprichter van Royal Southern Brotherhood, waartoe ook Cyril Neville, Devin Allman, Charlie Wooden en Jorico Scott behoren. Cito begon met zingen op 5-jarige leeftijd en tegen het einde van zijn 10e jaren was hij begonnen aan zijn carrière in de muziekscene van St. Louis. In 2008 maakte Cito zijn internationaal debuut op het label Eclecto Groove. Van zijn album van vorig jaar Help Yourself is dit Mike Cito met The Best I Can.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een onafhankelijk rapport concludeert dat Utah Valley University tekortschoot bij de beveiliging van het evenement waar politiek activist Charlie Kirk werd doodgeschoten. Zorgen over nabijgelegen hoge gebouwen werden niet serieus genomen. Er vlogen ook geen drones en voor 3000 bezoekers waren onvoldoende medische faciliteiten aanwezig. Nabestaanden voeren nog een rechtszaak tegen de universiteit. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is gisteravond eerder dan gepland heropend. Rijkswaterstaat verving de asfaltlaag door een dunnere, lichtere variant, waardoor de brug ongeveer 400 ton lichter werd. Het is noodzakelijk voor veilig gebruik tijdens de bouw van de nieuwe Merwedebrug. De maximumsnelheid wordt voortaan 70 km per uur. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp raakten 8 mensen gewond door een steekvlam nadat iemand een brandbare vloeistof, mogelijk ethanol, op een vuurkorf gooide. Sommigen kregen de vlam in het gezicht en 2 slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de jerrycan in beslag genomen voor onderzoek. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Gisterochtend kwamen 7 dissidenten vrij uit een gevangenis bij Caracas, onder wie student Wilde Vasquez. Een organisatie meldde 11 politieke gevangenen.

Ja, en een hele goede morgen, dames en heren, op deze zonnige zondagochtend. U luistert naar Flevo Zondagochtend Klassiek, een programma met klassieke muziek, een live programma van de Flevo Ziekenomroep. En ik opende met, omdat het vandaag de eerste zondag is in de herfst 2026 dat ik uitzend, open ik met het derde concert uit de vierjarige tijden van Antonio Vivaldi, namelijk de herfst. Het concert staat in F groot. Het is catalogus nummer Rion 293. En ik heb u het hele concertje laten horen. Dus eerst Allegro, tweede Adagio Molto en derde Allegro. En dat werd weergaloos gespeeld door Janine Jansen als solo violiste met een groepje vrienden. En dan heb ik vandaag een persoonlijke verjaardag, omdat mijn vader

Zou zijn geweest als hij nog had geleefd. Maar ja, hij is in 1915 geboren, dus dat zou wel erg. Dan zou hij 110 jaar zijn geworden. Maar goed, mijn vader was dol op muziek van Johann Strauss junior. En ik draai voor hem de Keizerwalzer, opus 437, uitgevoerd door een concert waarvan we in de tijd thuis ook een plaat hadden. Het Radio Symfonieorkest Berlijn onder leiding van Ferenc Frixei. Gefeliciteerd, papa, met de Keizerwalzer.

Ik heb even problemen met de cd-speler te bewegen dit af te spelen. We proberen het nog even opnieuw. Ja.

Ja, het gaat allemaal van de muziektijd af, helaas. Maar goed, dat probeer het nog even opnieuw. Ja, hij wordt geslikt. Het zijn digitale wonderen, dames en heren. Maar hier dan toch de Kaiserwalzer.

0: luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
1: Ja, en ik draaide zojuist voor u van Johann Strauss Jr. de Keizerwalser, de Keizerswals, opus 437, uitgevoerd door het Radio Symfonieorkest Berlijn, onder leiding van Ferenc Frixheim. Dan ga ik naar Mozart, dames en heren, en uit zijn Vesperis Solennis de Confessore, dus de plechtige Vespers voor de beleider, Köchels indeling 339, het vijfde deeltje, het Laudatum, gezongen hier door Kiri de Canova, sopraan, en ze wordt begeleid door het Londens Symfonieorkest en Koor, onder leiding van Sir Colin Davis. En de koordirigent, dus de dirigent die het koor heeft voorbereid voor deze uitvoering, was niemand minder dan Arthur Oldham, in der tijd oprichter en eerste dirigent van het koor van het Concertgebouw Orkest. En daar heb ik een aantal jaren met veel genoegen onder gezongen. Mozart.

Ja, dames en heren, dit is een van mijn lievelings-cd's. Ook vooral om Kiri te kennen. Ik heb meerdere opnames van deze vespers van Mozart. En ook fraai gezongen en dergelijke, maar geen van de sopranen die dit op mijn repertoire hebben, ken ik, die zo ontspannen zingen als Kiri, alsof het niks is. En dat is een hele grote kunst, hoor. Kiri werd begeleid door het koor en orkest, London Symphony Orkest, onder leiding van Colin Davis. En de koordirigent was Arthur Oldham. Ik blijf trouwens bij Mozart. Ik laat u uit een van zijn vroege pianoconcerten, pianoconcert nummer 19. Dat staat in S groot en het is de Kruchelsindeling 271. Laat ik u het eerste deel horen. Het concert heeft een bijnaam, Jeunehomme. En Mozart heeft het gecomponeerd in Salzburg en ging in première in januari 1777. Toen was Mozart 21 jaar en hij zou het geschreven hebben voor een bezoek, voor een Franse pianiste die Salzburg bezocht. Ik heb helaas niet kunnen uitvinden wie die pianiste er wel geweest mag zijn. Maar we hebben vandaag in deze uitvoering ook een pianiste, dat is Mitsuko Uchida, Japanse. Fantastische pianiste trouwens, ook wereldwijd bekend. En zij wordt begeleid door het Engelse Kamerorkest onder leiding van Geoffrey Tate, in een ver verleden ook nog eens een tijd de chef-dirigent van het Rotterdam Philharmonisch Orkest. Nogmaals Mozart.

Ja, dat is het fantastische spel van Mitsuko Uchida, piano, begeleid door het Engels Kamerorkest onder leiding van Jeffrey Tate in het eerste deel te Allegro uit het pianoconcert nummer 9 in F's Groot, kuchelsindeling 271, Jeunomme, het Allegro. Dan maak een sprongje in de tijd en ga naar Vincenzo Bellini en ik laat u een opname horen uit 1953, dat is... Dat is dus 73 jaar geleden, dames en heren. Maria Callas, sopraan, als Elvira en Giuseppe Di Stefano, tenor als Arturo in het recitatief en het duet Dunque Mami, Mio Arturo en Vieni fra queste braccia uit de opera van Bellini, I Puritani. Callas en Di Stefano worden begeleid door het orkest van de Scala in Milaan onder leiding van Tullio Serafin. I Puritani.

Ja, dat waren Maria Callas, sopraan, en Giuseppe Di Stefano, tenor, in het begin van hun beide carrière. Een fantastisch bijstem. Ik vraag me af of je vandaag de dag dit duet nog in deze fraaie uitvoering, in zo'n fraaie uitvoering, zou kunnen horen. Ja, laat het hopen van wel. Callas en Di Stefano werden begeleid door het orkest van de Scala in Milaan onder leiding van Tullio Serafin. Dan laat ik nu een opname horen van Pablo de Sarasate, niet van hemzelf, maar van zijn zigeunerwijze, opus 20. En dat heeft een aantal tempo-aanduidingen. Dus een stuk in één, zal ik maar zeggen. Dus, moderato, lento, un peu plus long, allegro, molto vivace. U hoort Anna Sophie Mutter viool en ze wordt begeleid door de Wiener Philharmoniker onder leiding van James Levine. Pablo de Sarasate.

0: Dat was de Sarasate. Na het nieuws van 11 uur ga ik nog een uur verder openen met het trompetconcert van Joseph Haydn.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 11 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie wegens onvoldoende asielopvang. De gemeenten voelen zich miskend omdat inspanningen zoals de opvang van Oekraïners niet meetellen voor de spreidingswet. Minister Van der Brink benadrukt dat plaatsing op de lijst een feitelijke vaststelling is, geen oordeel over de aanpak. Pijpleiding 7 in Libië, die het Shahara-olieveld verbindt met de haven van Sawiya, is weer open na sluiting van Petroleum Facilities Guard. De organisatie eiste hogere salarissen en betere arbeidsomstandigheden. Premier Abdul Hamid Deba loste dit op door salarissen gelijk te trekken met militairen. De verstoring kostte zo'n $95 miljoen. Een onafhankelijk rapport concludeert dat Utah Valley University tekortschoot bij de beveiliging van het evenement waar politiek activist Charlie Kirk werd doodgeschoten. Zorgen over nabijgelegen hoge gebouwen werden niet serieus genomen. Er vlogen ook geen drones en voor 3000 bezoekers waren onvoldoende medische faciliteiten aanwezig. Nabestaanden voeren nog een rechtszaak tegen de universiteit. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is gisteravond eerder dan gepland heropend. Rijkswaterstaat verving de asfaltlaag door een dunnere, lichtere variant, waardoor de brug ongeveer 400 ton lichter werd. Het is noodzakelijk voor veilig gebruik tijdens de bouw van de nieuwe Merwedebrug. De maximumsnelheid wordt voortaan 70 km per uur. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep met Harry Oberendorf.

Ja, welkom terug, dames en heren, bij dit tweede uur van dit live programma Flevo Zonder Ochtendklassiek van de Flevo Zieke Omroep. En ik opende met het trompetconcert in S. Groot, de Catalogus Hoboken, hoofdstuk 7, afdeling E, nummer 1. Zo, dan weet u het. Ik liet u alle drie de deeltjes horen, Allegro, Andante en Allegro, uitgevoerd door Maurice André, de Franse stertrompetist. En Maurice werd begeleid door het Londens Philharmonisch Orkest onder leiding van Jesus López Cobos. Dan afgelopen zondag, dames en heren, 20 september, had ik het genoegen om in het muziektheater in Amsterdam, de Stopera, twee opera's te horen. Namelijk Pagliacci, Pallias, van Ruggiero Leoncavallo en van Pietro Mascagni zijn Cavalleria Rusticana, boereneer. En in Pallias speelt de clown Canio in de stukken van zijn rondreizend theatergezelschap altijd de bedrogen echtgenoot, maar hij wordt ook in het echte leven bedrogen door zijn vrouw en tegenspeelster Nedda, die een geheime relatie op nahoudt. Tijdens zijn voorstelling lopen spel en werkelijkheid steeds verder door elkaar met fatale gevolgen. Canio, razend van jaloezie, steekt Nedda dood. Werkelijk. En de opera opent met van een andere hoofdrolspeler in de komedie die Canio met de zijne opgevoed. Ze zijn rondreizende comedianten. Speelt hij Taddeo. En Canio die kondigt de voorstelling aan. U hoort een inleiding en dan zingt Canio, die verschijnt voor de coulissen en zegt dan: Si può, si può. Mag ik? Dames en heren, ik ben de proloog. En dan vertelt hij dat de tranen die ze plengen, die zijn geveinsd. En schrikt u niet van onze smarten en kwellingen. En neemt u ons niet zozeer ons schamelijk narrenpak als onze ziel in ogenschouw, want wij zijn mensen van vlees en bloed en net als u ademen we de lucht in van deze verweeste wereld. En de opzet heb ik u verteld, luistert u nu hoe het zich ontrolt. Vooruit, laten we beginnen. Deze fragmenten, deze openingfragmenten laat ik u horen in een uitvoering van het niemand minder dan het Koninklijk Concertgebouw Orkest Amsterdam onder leiding van Ricardo Chailly. En Tonio, de bariton, is Carlos Alvarez. We openen met de Pallias.

Ja, dat was Carlo Alvarez met de introductie tot de paljas van Ruggiero Leoncavallo. En hij werd begeleid door het Koninklijk Concertgebouworkest Amsterdam onder leiding van Ricardo Chailly. En afgelopen zondag was het tweede stuk werd gespeeld, was de Cavalleria Rusticana van Pietro Mascagni. Ze worden vaak samen uitgevoerd op één avond in de operahuizen, omdat de Cavalleria Rusticana duurt ietsjes meer dan een uur en de Paljas duurt iets minder dan een uur. Dus dan heb je een fraai programma. En van de Cavalleria Rusticana, dat is de vrouwelijke hoofdpersoon Santuzza, komt erachter dat Turiddu, de man van wie ze houdt, een verhouding heeft met Lola. Uit jaloezie onthult zijn Alfio, de man van Lola, dat zijn vrouw een affaire heeft met Turiddu. En Alfio draagt Turiddu uit tot een duel en doodt hem. Het is een verismo, dit is een verismo-opera, net als de Paljas. Echte mensen, zal ik maar zeggen, en echte situaties worden uitgebeeld. U hoort als Turiddu in deze opname die ik laat horen niemand minder dan Placido Domingo. En hij wordt begeleid door het Nationale Philharmonisch Orkest onder leiding van James Levine. En ik moet even instellen in... Even zien. Ja. Goed. Cavalleria Rusticana. En, neem niet kwalijk. U hoort eerst een prelude tot het stuk. En dan zingt Turiddu, dus Placido Domingo, O Lola Cai di Lati la Camina. O Lola, met je melkwitte nachthemd, je bent blank en rood als een kers. Lachend kom je voor het raam staan. Gelukkig degene die jou voor het eerst mocht kussen, dat was Turiddu. Je drempel is met bloed besmeurd, maar het geeft niet als ik word vermoord. Als ik om jou sterf en naar het paradijs ga en jij bent er niet, dan verdwijn ik weer. En Turiddu zingt dit vanaf de rand van het dorp uit de boomgaat. En in de opera is dit dus achter het toneel. De Cavalleria Rusticana.

Ja, dames en heren, ik liet de introductie en het eerste lied, de eerste aria uit de Cavalleria Rusticana, prelude en Olola Caidi Latita Camisa. Neem niet kwalijk, Olola Cai di Lati la Camisa. Sorry, Placido Domingo met het Nationaal Philharmonisch Orkest, onder leiding van James Levine, die u kunt horen en dan meteen gevolgd door het beroemde intermezzo uit deze opera. De Cavalleria Rusticana die speelt op eerste paasdag. En dat intermezzo, dat is wanneer, dat is zo halverwege de opera, wanneer de mensen naar de kerk gaan. En dan speelt het intermezzo. En als ze uit de kerk komen, heb je ook weer een koor en dan volgt de dramatische afloop van het stuk. Een hele mooie voorstelling trouwens afgelopen zondag in het muziektheater door de Nationale Opera. Goed, dan na al dit verismo-geweld, zal ik maar zeggen, is het wel tijd voor een wat rustiger stuk. En ik laat u uit de opera Thais van Jules Massenet, het beroemde Meditation, de mijmering, de meditatie, horen. Hier uitgevoerd door Michael Rabin, viool, en hij wordt begeleid door het Hollywood Bowl Symphony Orkest onder leiding van Felix Slatkin. Jules Massenet.

0: Dat was Michael Ramin Viool, begeleid door het Hollywood Bowl Symphony Orkest onder leiding van Felix Slatkin met de Meditation uit Thais. En dan heb ik een verrassing voor u. Luistert u maar.
1: Wij zijn, dames en heren, hier aangekomen in het huis met onze hele équipe. In het huis van de maestro. Mag ik maestro zeggen?
2: Ja, dat kunt u doen.
1: Wat denkt u van de muziek in het algemeen?
2: Kijk, eens in het algemeen denken wij kunstenaars weinig. Hè? En over de muziek denken we helemaal niet, want dat is iets wat het uit het onderbewuste als een soort moerasgas naar boven welt. En als u dus een beroep doet op mijn intelligentie, dan graaft u in een beerput.
1: Hé.
2: Ja, meneer. Hé, daar komen we ook niet verder mee. Weet je, meneer, een muzikus heeft iets te zeggen. Betrekkelijk weinig, maar hij heeft iets te zeggen. En wat hij te zeggen heeft, dat is... Ja, dan zult u wel even opkijken. Hou u maar even vast in de piano. Leed.
1: Leed?
2: Ja.
1: Hoe bedoel u?
2: Kijk, we leven hier onder het ministerie van OKW, wat daar nogal voor zorgt. We hebben zelfs op de Veluwe door minister Kals is daar een huis gesticht voor kunstenaars die niet lijden, kunnen daar lijden.
1: U componeert zelf. Bent u al opgenomen?
2: Ja, maar het was niet ernstig.
1: Nee, ik bedoel... Neem nu niet kwalijk, maar ik bedoel op de plaat. Bent u op de plaat opgenomen?
2: Oh ja. Ja, maar dat is muziek die pas over generaties gaat klinken.
1: Mag ik u dan nog een hele domme vraag stellen? Kunt u ervan leven dan?
2: De voldoening van het scheppen, dat is bij ons het inkomen. En dat is ook fiscaal niet achterhaalbaar.
1: Wat denkt u van mijn stem?
2: Zingt u eens A?
3: Ah.
2: Ja, ik hoor dan. Nou, dat is niets, hè. Maar laat u... Zingt u maar een
1: liedje? Mag ik Wohin voor u zingen? Wohin van Schubert bedoel ik.
2: Die hand van die mond af, ja.
3: Ich hört ein Bächlein rauschen.
2: Oh, stop. Meneer Zonneveld, het spijt me, maar dat zingt u veel te opgewekt.
1: Oh ja?
2: Ik zal u helpen.
3: Ich hört ein Bächlein rauschen.
2: Je ziet het te laag.
3: Ich hört ein Bächlein rauschen wohl ja, aus dem Felsen.
2: Quell. Moet u mij eens eerlijk zeggen, wat wilt u eigenlijk met die stem bereiken?
1: Nou, ik wou eigenlijk...
2: Op familiefeestjes, bruiloft.
1: Ja.
2: Kijk eens, meneer Zonneveld. Als u 16 jaar 5 uur per dag oefent, dan bent u na afloop vooruit gegaan.
1: Ach.
2: En wat u doen moet, is les nemen bij mij. Ik zal u eens wat laten horen. Misschien wel aardig. Hoe we dit? Vindt u dit mooi? Ja? Hebt u een eerlijke mening?
1: Een bijzonder mooi.
2: Nee, dat is helemaal niets. We zou ik u nog eens wat laten horen? Ja? Hoe vindt u dit?
1: Enig.
2: Ja, toch gaat u vooruit.
1: Men zegt wel dat u relaties hebt met Tebaldi. Hoe zit dat?
2: Het is Zonneveld, Hoers. U moet die dingen ruim zien.
1: Hoe ruim?
2: Wanneer u mij vraagt... mijn verhouding met Maria Josefa Tebaldi... dan is dat geweest een zuiver platonische... die ik helemaal heb verwerkt in een tremolo... dat u herkent in mijn 76e symfonie... Abendgluien. Daar heb ik Maria verwerkt.
1: Ja,
2: Gaat u maar hier beneden even bij me zitten. Want ik wou u wijzen op wat passages. Gaat u maar eens een toets in, zal ik wat op improviseren. Hè? Ja? Ja, die gaat u maar door. Ja, dat is genoeg. Hoe noemt u dat?
4: Ja, dat weet ik niet.
2: Ja, dat noemt men een motief.
4: Een thema.
2: Een thema of een motief, hè? U denkt, dat kan ik ook, hè? Ja? Dat is niet zo. Kijk.

Kijk, u dacht dat dat vals was. We hebben de zonneveld, daar kan ik me nou zo levendig in verplaatsen, die wij. Want wat ik gespeeld heb, is in het 31 toonsoort. Dus dat zijn tussennoten. Wilt u nog eens een klein motiefje spelen? Maar nu wat ernstiger, hè? Ja, dat is genoeg. Dus u krijgt u...

0: Wilt u nog iets vragen, meneer Zonneveld?
1: Nou, ik wou niet veel meer vragen, nee. Ik wou u graag dit keer iets zeggen. Ik vind u een aardige, sympathieke, bescheiden, brutale, gezwollen, prollerige, zelf ingenomen, gedegenereerde kwal.
0: Ja, meneer Zonneveld.
2: Er zijn momenten in mijn leven geweest waarin ik te worstelen had met dezelfde gedachte die u zo voortreffelijk geuit hebt. Maar dan speelde ik weer mijn werk en dan begreep ik weer dat het niet wij was.
1: Oh, ja.
2: En dat is mijn grote troost geweest en die hebt u niet. U bent een kwal zonder muziek. Oh, ja.
3: Ja, dat was een stukje muzikaal cabaret. Dat heb je niet veel over de klassieke muziek. Maar ik vond het wel leuk om het u eens te laten horen. Het was trouwens ook uit 1962, een tijdje terug. Goed, dan komt het einde van dit programma Vleugel zonder ochtendklassiek in zicht. En ik ga stoppen met een Italiaans volkslied, In mezzo al mar, midden op de zee. Het wordt gezongen door de sopraan Rita Streich en ze wordt begeleid door Zinggemeinschaft Rudolf Lamy, onder leiding van Eugen Cimbalisti en het Radio Symfonieorkest Berlijn begeleid onder leiding van Karel Michalski. En ik dank u alvast voor uw aandacht en ik wens u een hele goede zondag, dat om te beginnen, en ik hoop natuurlijk dat u spoedig, algeheel gesteld, naar huis kunt gaan. Goed. In mezzo al mare.

0: De FC Go op de Flevo Gastvrij app. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. D66 viert vandaag haar 60-jarig jubileum in een land dat voor het eerst wordt geleid door een D66-premier. Uit onderzoek onder D66-kiezers van het RTL Nieuwspanel blijkt dat slechts 1 op de 5 denkt dat dit kabinet onder Rob Jetten de volle rit uitzit. Het minderheidskabinet zit in een lastig pakket omdat het niet kan rekenen op een meerderheid voor de begroting. Meerdere mannen zijn gearresteerd bij de door Amerikanen gebruikte vliegbasis RAF Fairford in het Verenigd Koninkrijk voor het overtreden van de explosievenwet. Er is sprake van een groot incident en omwonenden worden geëvacueerd naar een recreatiecentrum. De explosieve dienst onderzoekt voertuigen. De politie meldt dat het incident onder controle is. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie wegens onvoldoende asielopvang. De gemeenten voelen zich miskend omdat inspanningen zoals de opvang van Oekraïners niet meetellen voor de spreidingswet. Minister Van der Brink benadrukt dat plaatsing op de lijst een feitelijke vaststelling is, geen oordeel over de aanpak. Pijpleiding 7 in Libië, die het Shahara-olieveld verbindt met de haven van Sawiya, is weer open na aansluiting van Petroleum Facilities Guard. De organisatie eiste hogere salarissen en betere arbeidsomstandigheden. Premier Abdul Hamid Deba loste dit op door salarissen gelijk te trekken met militairen. De verstoring kostte zo'n $95 miljoen. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo.
3: Chico!

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. In de vroege zondagochtend rond 5 uur maakte de politie een einde aan een illegale rave in de Schorlse Duin bij Hargen aan Zee. Tussen de 500 en 600 bezoekers waren op het feest afgekomen. Zo'n 60 politiemensen, ondersteund door hondengeleiders en een drone-team, beëindigden de rave ordentelijk. Niemand werd aangehouden, maar de organisatoren kunnen nog consequenties verwachten. Honderden mensen brachten zaterdagnacht door in een tentenkamp op een plein in het centrum van Madrid. Ze eisen betere bescherming voor huurders, mede als reactie op de uithuiszetting van Mari Carmen Abascal, die ruim 70 jaar in haar appartement woonde, maar de sterk verhoogde huur niet meer kon betalen. Premier Pedro Sanchez kondigde maatregel aan, maar mist een parlementaire meerderheid. D66 viert vandaag haar 60-jarig jubileum in een land dat voor het eerst wordt geleid door een D66-premier. Uit onderzoek onder D66-kiezers van het RTL Nieuwspanel blijkt dat slechts 1 op de 5 denkt dat dit kabinet onder Rob Jette de volle rit uitzit. Het minderheidskabinet zit in een lastig parket omdat het niet kan rekenen op een meerderheid voor de begroting. En 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie wegens onvoldoende asielopvang. De gemeenten voelen zich miskend omdat inspanningen zoals de opvang van Oekraïners niet meetellen voor de spreidingswet. Minister Van den Brink benadrukt dat plaatsing op de lijst een feitelijke vaststelling is. Geen oordeel over de aanpak. En dan het weer nog. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met maximaal rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht. En tot zover het nieuws.

0: iets meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. Na een botsing waarbij 4 auto's betrokken waren en een vechtpartij op de Nicolaas van Estraat in Oosterwijk, hield de politie zaterdagavond 7 verdachten aan voor openlijke geweldpleging. Het gaat om 5 mannen en 2 vrouwen uit Balen-Nassau en Tilburg. Zondag worden zij verhoord, er zijn ook slagwapens gevonden. DNB-president Olaf Slijpen riep de politiek zondag bij WNL op zondag op om snel oplossingen te vinden voor grote problemen. De economische groei in Nederland is te laag, mede door het stikstofdossier en wachtlijsten voor netwerkaansluitingen. Slijpen wil meer investeringen, maar zonder de staatsschuld verder te laten oplopen. In de vroege zondagochtend rond 5 uur maakte de politie een einde aan een illegale rave in de Schorlse duinen bij Hargen aan Zee. Tussen de 500 en 600 bezoekers waren op het feest afgekomen. Zo'n 60 politiemensen, ondersteund door hondengeleiders en een droneteam, beëindigden de rave ordentelijk. Niemand werd aangehouden, maar de organisatoren kunnen nog consequenties verwachten. D66 viert vandaag haar 60-jarig jubileum in een land dat voor het eerst wordt geleid door een D66-premier. Uit onderzoek onder D66-kiezers van het RTL Nieuwspanel blijkt dat slechts 1 op de 5 denkt dat dit kabinet onder Rob Jette de volle rit uitzit. Het minderheidskabinet zit in een lastig parket omdat het niet kan rekenen op een meerderheid voor de begroting. En dan het weer nog. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met maximaal rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht. En tot zover het nieuws.
2: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. Door aanhoudende droogte in Zwitserland en Zuid-Duitsland heeft de Rijn bij Keulen een nieuw laagterecord bereikt van 43 centimeter, 2 centimeter onder het dieptepunt van augustus. Het cruiseschip Dutch Melody liep vast bij een brug in Keulen. Op de IJssel geldt eenrichtingsverkeer waardoor schepen tot 200 kilometer moeten omvaren. In Tilburg hield de politie donderdagnacht een automobilist aan die opvallend reed. Hij toonde een valse ID-kaart en kon ook geboortedatum van familieleden niet noemen. Onderzoek wees uit dat de man in Frankrijk veroordeeld is voor drugsbezit en drugshandel en daar nog 6 jaar celstraf moet uitzitten. Franse justitie vraagt binnenkort om uitlevering. Na een botsing waarbij 4 auto's betrokken waren en een vechtpartij op de Nicolaas van Estraat in Oostenrijk, hield de politie zaterdagavond 7 verdachten aan voor openlijke geweldpleging. Het gaat om 5 mannen en 2 vrouwen uit Balen-Nassau en Tilburg. Zondag worden zij verhoord, er zijn ook slagwapens gevonden. In de vroege zondagochtend rond 5 uur maakte de politie een einde aan een illegale rave in de Schorlse duinen bij Hargen aan Zee. Tussen de 500 en 600 bezoekers waren op het feest afgekomen. Zo'n 60 politiemensen, ondersteund door hondengeleiders en een droneteam, beëindigden de rave ordentelijk. Niemand werd aangehouden, maar de organisatoren kunnen nog consequenties verwachten. En dan het weer nog. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met maximaal rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht. En tot zover het nieuws.
2: Kanaal 40, de Flevo Zieke Omroep.

Gun me de tijd te reflecteren. Le bilan, zijn ik blij waar dat ik naast stond in het leven. Twijfels, vraag stellen en blijven leren. Fouten goed maken en het tijd proberen keren. Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog veel leren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb. Palias, liefde. Abstract begrip doen zeker en ver te houden van moet ook genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest, het leven is te precieus om te zien.

aurait pu se dire tout ça ailleurs qu'au café.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. Door hevige regenval in India en Nepal kwamen de afgelopen 48 uur zeker 70 mensen om het leven, van wie 56 in India. Zeker 11 mensen worden vermist en meer dan 1000 huizen zijn verwoest. Aardverschuivingen en overstromingen teisteren de regio, waarbij noodhulp vrijwel volledig is stilgevallen. Twee tieners uit Eindhoven van 18 en 14 jaar werden gisteravond aangevallen nadat hun auto van de weg was gereden en tegen een lantaarnpaal tot stilstand kwam. De groep belagers stak hen, waarna beiden naar het ziekenhuis werden gebracht. Een derde inzittende uit Geldrop werd bedreigd met een vuurwapen. Op de A16 bij Zevenbergse Hoek hield de politie 5 mannen aan. Door aanhoudende droogte in Zwitserland en Zuid-Duitsland heeft de Rijn bij Keulen een nieuw laagterecord bereikt van 43 centimeter, 2 centimeter onder het dieptepunt van augustus. Het cruiseschip Dutch Melody liep vast bij een brug in Keulen. Op de IJssel geldt eenrichtingsverkeer, waardoor schepen tot 200 kilometer moeten omvaren. Na een botsing waarbij 4 auto's betrokken waren en een vechtpartij op de Nicolaas van Estraat in Oostenrijk, hield de politie zaterdagavond 7 verdachten aan voor openlijke geweldpleging. Het gaat om 5 mannen en 2 vrouwen uit Balen-Nassau en Tilburg. Zondag worden zij verhoord, er zijn ook slagwapens gevonden. En dan het weer nog. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met maxima rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht. En tot zover het nieuws.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. 68,9% van de Zwitserse kiezers stemde tegen een voorstel om neutraliteit strenger in de grondwet vast te leggen. Het initiatief van Pro Schweiz, een rechtspopulistische organisatie verbonden aan de Zwitserse Volkspartij, zou samenwerking met de NAVO beperken en sancties zonder VN-goedkeuring verbieden. Minister Ignacio Cassis waarschuwde dat het voorstel de nationale veiligheid zou schaden. Een student uit Gaza is door de Universiteit Maastricht voorlopig geschorst na een verwijderde video op sociale media. Daarin wees hij naar gemaskerde jihadisten bij de Hamas-aanslagen van 7 oktober 2023 en zei "This is me". De Universiteit Maastricht schorste hem uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. Door hevige regenval in India en Nepal kwamen de afgelopen 48 uur zeker 70 mensen om het leven, van wie 56 in India. Zeker 11 mensen worden vermist en meer dan 1000 huizen zijn verwoest. Aardverschuivingen en overstromingen teisteren de regio, waarbij noodhulp vrijwel volledig is stilgevallen. Door aanhoudende droogte in Zwitserland en Zuid-Duitsland heeft de Rijn bij Keulen een nieuw laagterecord bereikt van 43 centimeter, 2 centimeter onder het dieptepunt van augustus. Het cruiseschip Dutch Melody liep vast bij een brug in Keulen. Op de IJssel geldt eenrichtingsverkeer, waardoor schepen tot 200 kilometer moeten omvaren. En dan het weer nog. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met maximaal rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht. En tot zover het nieuws.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee.
0: Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. Tijdens het D66-congres hield premier Rob Jetten een optimistische toespraak die onderbroken werd door 5 pro-Palestijn-demonstranten. Hij werd kort van het podium gehaald door zijn beveiliging, maar begon laconiek opnieuw. Jetten benadrukte dat pessimisten niet de belangrijke keuzes voor Nederland mogen bepalen en sprak ook over Gaza, Oekraïne, Soedan en de Westbank. Een explosieve robot onderzocht zondag 3 witte busjes bij de Britse vliegbasis RAF Fairford. De politie riep een groot incident uit en hield meerdere mannen aan. Bewoners van het nabijgelegen Welford werden geëvacueerd nadat de busjes 's nachts in het dorpscentrum verschenen. De vliegbasis wordt door de VS gebruikt voor operaties tegen Iran. 68,9% van de Zwitserse kiezers stemde tegen een voorstel om neutraliteit strenger in de grondwet vast te leggen. Het initiatief van Pro Schweiz, een rechtspopulistische organisatie verbonden aan de Zwitserse Volkspartij, zou samenwerking met de NAVO beperken en sancties zonder VN-goedkeuring verbieden. Minister Ignacio Cassis waarschuwde dat het voorstel de nationale veiligheid zou schaden. Door hevige regenval in India en Nepal kwamen de afgelopen 48 uur zeker 70 mensen om het leven, van wie 56 in India. Zeker 11 mensen worden vermist en meer dan 1000 huizen zijn verwoest. Aardverschuivingen en overstromingen teisteren de regio, waarbij noodhulp vrijwel volledig is stilgevallen. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

everybody, hold it. Now listen.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 7 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in Taiz in het zuidwesten van Jemen zijn volgens de Houthis 7 mensen omgekomen. 40 mensen zijn gewond geraakt, onder wie 5 kinderen. De Houthis zeggen dat winkels op de markt zijn getroffen. De Jemenitische regering zegt dat een Houthi-kamp en voertuigen zijn aangevallen. Premier Rob Jetten is tijdens zijn toespraak op het D66-congres kort onderbroken door 5 pro-Palestijnse demonstranten. Hij werd op advies van zijn beveiliging even van het podium gehaald en begon daarna opnieuw. Jetten sprak vooral optimistisch over wat zijn kabinet heeft bereikt. Ook benadrukte hij het belang van verbinding en sprak hij over Gaza. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Dat gebeurde bij luchtmachtbasis RAF Fairford. De politie kreeg een melding over 3 verdachte busjes. Die worden onderzocht door de explosieve opruimingsdienst. Een gebied van 400 meter rond de voertuigen is afgezet. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza voorlopig geschorst vanwege een online video waarin hij claimt betrokken te zijn geweest bij de aanslagen van Hamas op 7 oktober 2023. De universiteit zegt dat de video onrust en bezorgdheid veroorzaakt. Tijdens de schorsing wordt onderzocht onder welke voorwaarden de student zijn studie kan vervolgen. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Vannacht kan in het westen en noorden soms lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt af en toe de zon, maar vooral in het westen zijn er wolken en kan er wat lichte regen vallen. En tot zover het nieuws. Flevo.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht komende week nieuwe gesprekken met Iran. Volgens bronnen van Axios kunnen die mogelijk maandag al plaatsvinden. Iran heeft een voorstel gedaan om de Straat van Hormuz te heropenen, maar dat voorstel heeft Donald Trump afgewezen. Volgens Iran wacht het land nog op een officiële Amerikaanse reactie. Een ruime meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum een voorstel voor strengere neutraliteit verworpen. Ongeveer 70% stemde tegen. Het plan verbood nauwere militaire banden met onder meer de NAVO en beperkte sancties tot maatregelen die door de Verenigde Naties zijn goedgekeurd. De rechtsradicale SVP had het voorstel ingediend. Bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in Taiz in het zuidwesten van Jemen zijn volgens de Houthis 7 mensen omgekomen. 40 mensen zijn gewond geraakt, onder wie 5 kinderen. De Houthis zeggen dat winkels op de markt zijn getroffen. De Jemenitische regering zegt dat een Houthi-kamp en voertuigen zijn aangevallen. Premier Rob Jetten is tijdens zijn toespraak op het D66-congres kort onderbroken door 5 pro-Palestijnse demonstranten. Hij werd op advies van zijn beveiliging even van het podium gehaald en begon daarna opnieuw. Jetten sprak vooral optimistisch over wat zijn kabinet heeft bereikt. Ook benadrukte hij het belang van verbinding en sprak hij over Gaza. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Vannacht kan in het westen en noorden soms lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt af en toe de zon, maar vooral in het westen zijn er wolken en kan er wat lichte regen vallen. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 9 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Het hoofdkantoor van de lokale televisiezender Tigray TV in het noorden van Ethiopië is geraakt door een droneaanval. Volgens journalisten van de zender is het gebouw daarna gebombardeerd en volledig verwoest. Tigray TV staat bekend als een belangrijk medium voor de rebellen in Tigray. Daar zijn de afgelopen week opnieuw zware gevechten uitgebroken met het regeringsleger. De vulkanische activiteit van de Etna heeft het vliegverkeer op Sicilië opnieuw verstoord. Door as in de lucht ligt het vliegverkeer op luchthaven Catania tot zeker middernacht stil. Tientallen vluchten zijn omgeleid en duizenden reizigers zijn gestrand. KLM heeft de vluchten naar Catania dit weekend geannuleerd. Reizigers zijn omgeboekt naar andere luchthavens. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht komende week nieuwe gesprekken met Iran. Volgens bronnen van Axios kunnen die mogelijk maandag al plaatsvinden. Iran heeft een voorstel gedaan om de Straat van Hormuz te heropenen, maar dat voorstel heeft Donald Trump afgewezen. Volgens Iran wacht het land nog op een officiële Amerikaanse reactie. Een ruime meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum een voorstel voor strengere neutraliteit verworpen. Ongeveer 70% stemde tegen. Het plan verbood nauwere militaire banden met onder meer de NAVO en beperkte sancties tot maatregelen die door de Verenigde Naties zijn goedgekeurd. De rechtsradicale SVP had het voorstel ingediend. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Vannacht kan in het westen en noorden soms lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt af en toe de zon, maar vooral in het westen zijn er wolken en kan er wat lichte regen vallen. En tot zover het nieuws.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Een 84-jarige man heeft zondag in het Duitse Niederhausen zijn 80-jarige vrouw doodgereden tijdens het parkeren. Hij botste eerst achteruit tegen een auto en reed daarna hard vooruit waarbij hij zijn vrouw raakte. Ze overleed ter plaatse. De man zelf raakte ook ernstig gewond. Ook meerdere auto's, tuinhekken en een camper raakten beschadigd. Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah ingetrokken. De Nederlanders moeten binnen 7 dagen vertrekken. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken is het besluit een reactie op Nederlandse maatregelen tegen Israël, waaronder een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen in bezet gebied. Het hoofdkantoor van de lokale televisiezender Tigray TV in het noorden van Ethiopië is geraakt door een droneaanval. Volgens journalisten van de zender is het gebouw daarna gebombardeerd en volledig verwoest. Tigray TV staat bekend als een belangrijk medium voor de rebellen in Tigray. Daar zijn de afgelopen week opnieuw zware gevechten uitgebroken met het regeringsleger. De vulkanische activiteit van de Etna heeft het vliegverkeer op Sicilië opnieuw verstoord. Door as in de lucht ligt het vliegverkeer op luchthaven Catania tot zeker middernacht stil. Tientallen vluchten zijn omgeleid en duizenden reizigers zijn gestrand. KLM heeft de vluchten naar Catania dit weekend geannuleerd. Reizigers zijn omgeboekt naar andere luchthavens. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Vannacht kan in het westen en noorden soms lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt af en toe de zon, maar vooral in het westen zijn er wolken en kan er wat lichte regen vallen. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo. Zeker!

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Marineschip de MS Evertse is zondag vanuit Den Helder vertrokken voor een missie van ruim 3 maanden naar het Midden-Oosten. Het fregat vaart richting de Middellandse Zee en kan worden ingezet in de Straat van Hormuz. Het schip neemt de taken over van MS de Ruiter. De veiligheidssituatie daar blijft onvoorspelbaar. Een 84-jarige man heeft zondag in het Duitse Niederhausen zijn 80-jarige vrouw doodgereden tijdens het parkeren. Hij botste eerst achteruit tegen een auto en reed daarna hard vooruit waarbij hij zijn vrouw raakte. Ze overleed ter plaatse. De man zelf raakte ook ernstig gewond. Ook meerdere auto's, tuinhekken en een camper raakten beschadigd. Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah ingetrokken. De Nederlanders moeten binnen 7 dagen vertrekken. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken is het besluit een reactie op Nederlandse maatregelen tegen Israël, waaronder een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen in bezet gebied. Dan nog het weer. Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer. En tot zover het nieuws.

0: de FCNO op de Flevo Gastvrij app. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Een oud-studente van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat ze in 2024 urenlang door meerdere mannen is verkracht. Ze klaagt 7 mannen en de universiteit aan. Volgens haar advocaat zijn naar een onderzoek door Cornell 2 mannen van de universiteit gestuurd. De vrouw zegt dat ze te dronken was om toestemming te geven. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Marineschip de MS Evertse is zondag vanuit Den Helder vertrokken voor een missie van ruim 3 maanden naar het Midden-Oosten. Het fregat vaart richting de Middellandse Zee en kan worden ingezet in de Straat van Hormuz. Het schip neemt de taken over van MS De Ruiter. De veiligheidssituatie daar blijft onvoorspelbaar. Een 84-jarige man heeft zondag in het Duitse Niederhausen zijn 80-jarige vrouw doodgereden tijdens het parkeren. Hij botste eerst achteruit tegen een auto en reed daarna hard vooruit waarbij hij zijn vrouw raakte. Ze overleed ter plaatse. De man zelf raakte ook ernstig gewond. Ook meerdere auto's, tuinhekken en een camper raakten beschadigd. Dan nog het weer. Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer. En tot zover het nieuws.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De brancheorganisatie voor legale goksites, de VNLOK, klaagt Meta aan vanwege illegale gokreclames op Facebook en Instagram. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. De VNLOK zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. Mede daarom eisen ze strengere maatregelen. Paus Leo heeft tijdens een ontmoeting met 7 Franse slachtoffers van seksueel misbruik opnieuw beloofd zich in te zetten tegen misbruik binnen de katholieke kerk. Hij sprak 2 uur met de slachtoffers en hoorde voorstellen om de bescherming van kinderen te verbeteren. De paus wil dat de kerk haar fouten erkent en haar wonden heelt. Een oud-studente van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat ze in 2024 urenlang door meerdere mannen is verkracht. Ze klaagt 7 mannen en de universiteit aan. Volgens haar advocaat zijn naar een onderzoek door Cornell 2 mannen van de universiteit gestuurd. De vrouw zegt dat ze te dronken was om toestemming te geven. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Dan nog het weer. Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer. En tot zover het nieuws.
2: Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De brancheorganisatie voor legale goksites, de VNLOK, klaagt Meta aan vanwege illegale gokreclames op Facebook en Instagram. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. De VNLOK zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. Mede daarom eisen ze strengere maatregelen. Paus Leo heeft tijdens een ontmoeting met 7 Franse slachtoffers van seksueel misbruik opnieuw beloofd zich in te zetten tegen misbruik binnen de katholieke kerk. Hij sprak 2 uur met de slachtoffers en hoorde voorstellen om de bescherming van kinderen te verbeteren. De paus wil dat de kerk haar fouten erkent en haar wonden heelt. Een oud-student van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat ze in 2024 urenlang door meerdere mannen is verkracht. Ze klaagt 7 mannen en de universiteit aan. Volgens haar advocaat zijn naar een onderzoek door Cornell 2 mannen van de universiteit gestuurd. De vrouw zegt dat ze te dronken was om toestemming te geven. De Servische president Alexander Vucic heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vucic het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Dan nog het weer. Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer. En tot zover het nieuws.